Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles heeft de gemeenteraad gisteravond een motie aangenomen over de strijd tegen het drugsgeweld. De motie is eigenlijk een oproep aan de premier en aan alle betrokken instanties om samen te werken. En de gemeenteraad vraagt ook meer middelen voor preventie en straathoekwerk. De lokale burgemeester hekelde de afgelopen weken het gebrek aan solidariteit en het gebrek aan middelen. Sint-Gilles werd eind augustus opgeschrikt door verschillende schietpartijen die allemaal te maken hadden met de activiteiten van drugsbendes in de gemeente. De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar landgenoten donderdag opgeroepen om op te komen voor vrijheid en democratie. Ze doet dat als reactie op de overwinning van de extreemrechtse partij AfD bij een deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt. Binnenkort zijn er ook deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en in Berlijn. Nog volgens Merkel moet de democratie verdedigd worden als we in vrijheid willen leven. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 7 doden gevallen gisteren en er raakten ook meer dan 70 mensen gewond. De aanval vond plaats op een winkelcentrum in de stad Pavlograd, overdag en op een moment dat er veel mensen op straat waren. Om de US Open tennis heeft Aryna Sabalenka zich daarnet geplaatst voor de finale ten koste van Jessica Pegula. Sabalenka won de halve finale in 2 sets, 7-5 en 6-2 werd het. Zo dadelijk is er nog de andere halve finale bij de vrouwen. Daarin neemt Coco Gauff het op tegen Elena Rybakina. Die begint zo meteen die halve finale. Vannacht wolken, tegen de ochtend regen aan de kust en minimaal rond 14 graden de komende uren. De dag begint zwaar bewolkt met lichte regen die van west naar oost trekt. Tegen de namiddag dan opklaringen vanaf de kust met hier en daar toch nog kans op een bui. En maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is die bus rond 5:00 donderdagmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen ander voertuig betrokken bij het ongeval, zegt de politie.
1: Een Holländische reizekar is dan rechterhand is dan over de straat abgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Daarbij zijn meerdere personen verstorben en meerdere personen verletst worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de strijd tegen drugsgeweld. De motie is eigenlijk een oproep aan de premier en aan alle betrokken instanties om beter samen te werken. De gemeenteraad vraagt ook meer middelen voor preventie en straathoekwerk. De lokale burgemeester hekelde de afgelopen weken ook het gebrek aan solidariteit en het gebrek aan middelen. Sint-Gilles werd eind augustus opgeschrikt door verschillende schietpartijen die allemaal te maken hadden met de activiteiten van drugsbendes. Op de US Open Tennis heeft Aryna Sabalenka zich geplaatst voor de finale ten koste van Jessica Pegula. Sabalenka won de halve finale in 2 sets, 7-5 en 6-2 werd het. Op dit moment wordt de andere halve finale bij de vrouwen gespeeld. Daarin neemt Coco Gauff het op tegen Elena Rybakina. Coco Gauff haalde de eerste set alvast binnen. Vannacht wolken, tegen de ochtend regen aan de kust, minimaal rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. En tegen de namiddag opklaringen vanaf de kust, met hier en daar toch kans op een bui en maximaal tot 21 graden. Fijne nacht of ochtend nog, en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde rond 5:00 gisteren namiddag in de buurt van Davos in het uiterste oosten van het land. Op de plek van het ongeval waren wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht, zegt de politie.
1: Een Holländische reiziger is dan rechterhand is dan over de straat abgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Daarbij zijn meerdere personen verstorben en meerdere personen verletst worden.
0: De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er behalve de chauffeur 48 Nederlandse passagiers aan boord waren. Ze maakten een daguitstap vanuit Oostenrijk naar Zwitserland. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. Israël zegt dat de tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah in het zuiden van Libanon heeft opgeblazen. De explosie was zo hevig dat die volgens het Amerikaanse Geologische Instituut een aardbeving met een kracht van 4,1 veroorzaakte. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet, naar eigen zeggen als buffer om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. De Belgian Cats zijn erg ontgoocheld na hun uitschakeling op het WK basketbal. Ze verloren gisteren in de vooravond hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Heel spijtig, zegt Emma Meeseman.
2: Je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier al oud gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, zat er niet in.
0: Op de US Open speelt Coco Gauff de halve finale tegen Jelena Rybakina. Ze hebben voorlopig elk een set gewonnen. De winnaar zal het in de finale opnemen tegen Aryna Sabalenka. Zij won haar halve finale in 2 sets van Jessica Pegula. Het werd 7-5 en 6-2. Het weer, het wordt eerst zwaar bewolkt en hier en daar kan het licht regenen. Later volgen opklaringen vanaf de kust, maar er is nog altijd een kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een huis of appartement huren in Vlaanderen kost voor het eerst gemiddeld meer dan 1000 euro. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen. En dat komt overeen met de gestegen levensduurte. Al bij al vallen de huurprijzen nog mee, want op veel plaatsen is de vraag naar huurwoningen veel groter dan het aanbod, zegt Christophe Thijs van vastgoedkoepel CIB.
1: Zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3%, dat die relatief beperkt is. Want normaal is het economisch gegeven, als het vraag het aanbod overstijgt, dat je veel sterkere prijsstijgingen ziet. In Nederland is dat bijvoorbeeld heel sterk het geval de afgelopen jaren.
0: Brussel is nog altijd de duurste stad om te huren. Bij de grote steden blijft Leuven het duurst, daarna volgen Antwerpen en Mechelen. Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde gisteren in de late namiddag in de buurt van Davos in het oosten van Zwitserland. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en was er maar één rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht. De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er naast de chauffeur 48 Nederlandse passagiers aan boord waren. Ze waren op daguitstap vanuit Oostenrijk naar Zwitserland. Israël zegt dat het tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah heeft opgeblazen in het zuiden van Libanon. De explosie was zo hevig dat ze een aardbeving met een kracht van 4,1 veroorzaakte. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet. Het zegt dat het gebied als buffer dient om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. Sport op de US Open Tennis spelen Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. Dat zijn de nummers 1 en 2 van de wereld tegen elkaar. De Wit-Russische Sabalenka won haar halve finale in 2 sets tegen de Amerikaanse Pegula. En de Kazakse Rybakina schakelde in 3 sets Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse. In de Champions League voetbal heeft Bayern München met trainer Vincent Kompany met 5-0 gewonnen tegen de Noorse club Bodo Glimt. Fenerbahçe, de ploeg van Romelu Lukaku, speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Toen er afgefloten werd, nam de trainer van Fenerbahçe meteen ontslag. Hij zou tijdens de wedstrijd geraakt zijn door een flesje dat vanuit de tribunes gegooid was. De voorzitter van Fenerbahçe ontkende later dat de trainer vertrekt. Vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum, tussen 17 en 21 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag eerst regen en later mogelijk nog enkele buien. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De gemiddelde huurprijs voor een woning is boven 1000 euro gestegen. En in Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus, maar er is nog onduidelijkheid over de slachtoffers. Een huis- of appartement huren in Vlaanderen kost voor het eerst gemiddeld meer dan 1000 euro. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen en dat komt overeen met de gestegen levensduurte. Op veel plaatsen is de vraag veel groter dan het aanbod en dan vallen de prijzen nog mee, zegt Christophe Thijs van vastgoedkoepel CIB.
4: Maar zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3% dat die relatief beperkt is.
3: Dat blijft wellicht niet duren, zegt de vastgoedkoepel, want er zit wel een prijsstijging aan te komen.
4: Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schokken die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Dat we toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
3: Voor het Antwerpse Hof van Assise begint vandaag het proces over de moord op een jongen van 14 uit Turnhout. Hij lag al bijna 2 maanden dood op bed toen de politie dat ontdekte begin 2022. De jongen woonde bij zijn vader in een huis waar ook nog andere volwassenen verbleven. De vader en nog 5 beschuldigden staan nu terecht. Ze riskeren levenslang. In het lichaam van de jongen werd een hoge dosis ketamine gevonden. Een verdovingsmiddel dat ook als drug gebruikt wordt. Het is de 5e dag van de gevangenisstaking in ons land. Sinds zondagavond wordt actie gevoerd tegen de overbevolking en het personeelstekort. En dat heeft gevolgen voor de gevangenen, zegt moreel consulent Ina Lodewijks. Die werkt in de gevangenis van Hasselt en Wortel.
5: Er zijn geen lessen of geen opleidingen. Het werk in de werkateliers gaat normaal niet door. Het essentieel werk gaat wel door. En een aantal essentiële zaken, het dokterbezoek en dergelijke, gaat ook gewoon door. Het bezoek wordt ook afgeschaft. Dat is natuurlijk een heel saaie week. Dat betekent voor de meeste mensen 23 uur op cel zitten. Enkel de wandeling gaat door, 1 uur per dag. En als ze natuurlijk gesprekken hebben met de geestelijke vertegenwoordigers, zoals wij, kunnen zij daar ook naartoe.
3: Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Dat ongeval gebeurde gisteren in de late namiddag al. Maar Roel Pennemans, het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er juist zijn.
6: Nee, de politie van het kanton Graubünden heeft voorlopig enkel bevestigd dat er meerdere doden en gewonden zijn gevallen. De politie wil eerst de familieleden van die slachtoffers op de hoogte brengen. Gisteren rond 16:45 raakte die Nederlandse bus van de weg af in de buurt van Davos in het oosten van Zwitserland. De bus reed door de vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht. Hoe dat juist is kunnen gebeuren, weten we nog niet. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en er is maar 1 rijstrook open daar. De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er naast de chauffeur 48 passagiers aan boord waren, volgens de politie wellicht allemaal Nederlanders. Ze waren op daguitstap vanuit Oostenrijk in Zwitserland.
3: Dankjewel, Roel. In de Oekraïnse stad Pavlograd in het oosten zijn 7 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er is onder meer een winkelcentrum geraakt. Meer dan 70 mensen raakten ook gewond. De aanval gebeurde gisteren in de namiddag toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd is een belangrijk transportknooppunt en is geregeld een Russisch doelwit. In de hoofdstad Kiev zijn vannacht 8 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Israël zegt dat het tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah heeft opgeblazen in het zuiden van Libanon. De explosie was zo hevig dat ze een aardbeving met een kracht van 4,1 veroorzaakte. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet. Het zegt dat het gebied als buffer dient om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. We zijn vandaag 25 jaar na 9-11, toen de islamistische groep Al-Qaeda verschillende terreuraanslagen pleegde in de Verenigde Staten. Ze kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in een veld. Er vielen zeker 3000 doden. Die dag was een kantelpunt, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
7: De wereld na 9-11 was een gevaarlijker wereld. We kregen twee oorlogen. Eerst een oorlog in Afghanistan, in 2001 nog, en in 2003 volgde de oorlog in Irak. En uit dat puin van Irak volgde een terreurbeweging IS die aanslagen pleegde in Brussel en in Parijs. Dus 9-11 had verstrekkende gevolgen.
3: Sport. De Belgian Cats zijn gisteravond uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK basketbal. Tegen gastland Duitsland verloren ze met 93-74 en ze zijn vooral ontgoocheld over het niveau dat ze haalden. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
8: We kwamen naar hier voor de medailles. Oké, ik kan eruit gaan, maar ik denk niet dat we ons beste basketbal hebben laten zien. Dan is het wel een ontgoocheling.
3: Op de US Open Tennis spelen Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. Dat zijn de nummers 1 en 2 van de wereld tegen elkaar. De Wit-Russische Sabalenka won haar halve finale in 2 sets tegen de Amerikaanse Pegula. En de Kazakse Rybakina schakelde in 3 sets Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse. In de Champions League voetbal heeft Bayern München met trainer Vincent Kompany

0: Radio 2 Relax live.
1: Huis of appartement te huren in Vlaanderen, dat zat vooraan. En er zit volgens de sector nog een prijsstijging aan te komen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Radio
1: 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max.
2: Radio 2. 2, 3.

VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Vlaamse overheid maakt bekend wat de gevolgen van PFAS zijn. De gemiddelde huurprijs voor een woning is boven 1000 euro gestegen. En in Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus, maar er is nog onduidelijkheid over de slachtoffers. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, schadelijke chemische stoffen, hebben ook vaker een iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. Het departement Zorg heeft dat laten onderzoeken en Wim de Mazeneer vat het samen.
4: In het onderzoek is het bloed van meer dan 1700 Vlamingen onderzocht. Vooral van mensen die in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. Daar is jarenlang PFAS geproduceerd, chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. En er is nu inderdaad een verband gevonden bij wie hogere PFAS-waarden in het bloed heeft. Maar ongerustheid is niet nodig, zegt professor Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
5: Dat zijn geen grote afwijkingen. Dat wil dus niet zeggen dat het nodig is om naar de huisarts te lopen om je PFAS-waarden te laten controleren en dan direct ongerust te zijn dat je zeker lever, nier of cholesterolproblemen gaat krijgen.
4: De vraag blijft wat die PFAS uiteindelijk op lange termijn veroorzaken. Dat willen de onderzoekers verder opvolgen. Het advies blijft om blootstelling zoveel mogelijk te vermijden door in de buurt van 3M bijvoorbeeld geen eieren van eigen kippen te eten.
3: Een huis of appartement huren in Vlaanderen kost voor het eerst gemiddeld meer dan 1000 euro. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen en dat komt overeen met de gestegen levensduurte. Op veel plaatsen is de vraag veel groter dan het aanbod en in dat opzicht vallen de prijzen nog mee, zegt Christophe Thijs van vastgoedkoepel CIB.
6: Zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3% dat die relatief beperkt is.
3: Dat blijft wellicht niet duren, zegt de vastgoedkoepel, want er zit wel nog een prijsstijging aan te komen.
6: Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schokken die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Dat we ja, toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
3: Voor het Antwerpse Hof van Assise begint vandaag het proces over de moord op een jongen van 14 uit Turnhout, Jairon. Hij lag al bijna 2 maanden dood op bed toen de politie dat ontdekte. Zijn vader en 5 andere beschuldigden staan nu terecht. Marieke van Kouwenbergen legt uit waar de zaak over gaat.
7: In februari 2022 stapte de moeder van Jairon naar de politie omdat ze bezorgd was over haar zoon. Ze kreeg hem al wekenlang niet meer te zien. Volgens zijn vader had hij corona. Uiteindelijk viel de politie het huis binnen waar Jairon woonde met zijn vader, 2 broers en nog 5 andere volwassenen. De jongen lag al 8 weken dood op bed, terwijl niemand ingreep. De wetsdokter kon de precieze doodsoorzaak na al die tijd niet meer achterhalen. Maar experten vonden later wel een hoge dosis ketamine in zijn lichaam. De vader en de 5 andere beschuldigden zijn erg religieus. Zij zeggen dat ze hoopten op een wonder. Nu moeten ze zich verantwoorden voor moord en riskeren ze levenslang.
3: Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Dat ongeval gebeurde al gisteren in de late namiddag, maar Roel Pennemans, het is nog altijd wachten op een officiële balans.
8: Ja, de politie van het kanton Graubünden heeft voorlopig enkel bevestigd dat er meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Ze willen eerst familieleden van slachtoffers op de hoogte brengen. De Nederlandse bus raakte gisteren rond 4:45 van de weg af in de buurt van Davos in het oosten van Zwitserland. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op haar kant terecht. Hoe dat juist is kunnen gebeuren, dat weten we nog niet. Door wegenwerken is de weg er wel erg smal, dat vertelt onze correspondente Renske Hedema.
9: Ik ben daar laatst nog geweest en ik kan dus bevestigen dat er 1 rijstrook beschikbaar is. En de vraag is, waarom geeft zo'n chauffeur een slinger aan zijn stuur? Er is geen enkele uitwijkingsmogelijkheid en daardoor is hij dus van de weg geraakt en is hij gekanteld.
8: In de Nederlandse bus zaten 48 passagiers, wellicht zijn de meeste oudere Nederlanders. Ze waren vanuit Oostenrijk op daguitstap naar Zwitserland.
3: Dankjewel, Roel. In de Oekraïnse stad Pavlograd in het oosten zijn 7 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er is onder meer een winkelcentrum geraakt. Meer dan 70 mensen zijn ook gewond. De aanval gebeurde gisteren in de namiddag toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd is een belangrijk transportknooppunt en is geregeld een Russisch doelwit. En in de hoofdstad Kiev zijn vannacht 8 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Israël zegt dat het tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah heeft opgeblazen in het zuiden van Libanon. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet. Het zegt dat dat gebied moet dienen als buffer om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. We zijn vandaag 25 jaar na 9-11, toen de islamistische groep Al-Qaeda verschillende terreuraanslagen pleegde in de Verenigde Staten. Ze kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de 2 torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon. Een 4e vliegtuig stortte neer in een veld. Er vielen zeker 3000 doden, maar uiteindelijk zijn er veel meer slachtoffers, zegt Amerika-kenner Björn Soenens.
10: Men schat nu dat er 9000 bijkomende doden zijn gevallen door allerhande kankers, hartkwalen, gevolgen van giftige dampen door 9-11 en waar de stad niet voor had gewaarschuwd. Als er nog meer documenten worden vrijgegeven waar verzekeraars de dans zijn ontsprongen, zou het wel eens kunnen dat er een hele race van schadeclaims wordt gelanceerd door mensen die een dierbare zijn verloren door informatie die nooit is meegedeeld.
3: De Belgian Cats zijn gisteravond uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK basketbal. Tegen gastland Duitsland verloren ze met 93-74. Ze waren gekomen voor een medaille, maar haalden hun beste niveau niet. Ze zullen zich nu moeten herpakken, zegt ex-Belgian Cat Ann Wouters.
11: Het allerbelangrijkste is dat ze dat intern nu wel gaan analyseren. En vooral omdat we

0: Radio 2 Relax live.
1: Buien halen rond 20 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag dan periode met regen en rond 19 graden. De gevolgen van PFAS in Vlaanderen zaten vooraan. Wie hogere PFAS-waarden in het bloed heeft, zit soms ook met hogere cholesterol of slechtere leverwaarden. De gevolgen voor de gezondheid op lange termijn moeten nog onderzocht worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, hebben ook vaker een iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. PFAS zit vaak in de grond of het water rond chemische bedrijven of brandweerterreinen. En de Vlaamse overheid liet onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn voor mensen in de buurt. Wim de Mazeneer vat de resultaten samen.
1: In het onderzoek is het bloed van meer dan 1700 Vlamingen onderzocht. Vooral van mensen die in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. Daar is jarenlang PFAS geproduceerd, chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. En er is nu inderdaad een verband gevonden bij wie hogere PFAS-waarden in het bloed heeft. Maar ongerustheid is niet nodig, zegt professor Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
2: Dat zijn geen grote afwijkingen. Dat wil dus niet zeggen dat het nodig is om naar de huisarts te lopen om je PFAS-waarden te laten controleren en dan direct ongerust te zijn dat je zeker lever, nier of cholesterolproblemen gaat krijgen.
1: De vraag blijft wat die PFAS uiteindelijk op lange termijn veroorzaken. Dat willen de onderzoekers verder opvolgen. Het advies blijft om blootstelling zoveel mogelijk te vermijden door in de buurt van 3M bijvoorbeeld geen eieren van eigen kippen te eten.
0: Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee zegt dat er intussen al veel gebeurt om mensen te beschermen tegen schadelijke gevolgen van PFAS.
3: Met de gezondheid van mensen kunnen we natuurlijk niet voorzichtig genoeg zijn. Vandaar dat we PFAS aanpakken aan de bron door het uitfaseren van die PFAS-houdende pesticiden, maar ook preventief werken door blootstelling maximaal te vermijden. Eet geen groente uit eigen tuin in PFAS-gebied, eet geen eieren en zorg ervoor op lange termijn dat die PFAS definitief tot het verleden behoren.
0: De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen zit voor het eerst boven de 1000 euro. Volgens de vastgoedsector vallen de prijzen bij ons nog mee. Zeker als je weet dat de vraag naar huurwoningen groter is dan het aanbod. De sector verwacht wel een forsere prijsstijging tegen eind dit jaar als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 300 werknemers van het casino in Brussel dreigen hun werk te verliezen. Eind juli gaf de stad de vergunning om het casino de komende jaren uit te baten aan een ander gokbedrijf dan de huidige uitbater. Maar die procedure zou niet correct verlopen zijn en de Raad van State heeft de beslissing nu geschorst tot er meer duidelijkheid is. Als die duidelijkheid er tegen eind deze maand nog niet is, kan de huidige uitbater het contract van de werknemers opzeggen. Het blijft wachten op de officiële balans van een busongeluk in de buurt van Davos in Zwitserland. Een Nederlandse bus reed gisteren in de late namiddag door een vangrail en belandde in de berm. De politie spreekt van verschillende doden en gewonden, de meeste wellicht Nederlanders. Hoe het komt dat de chauffeur van de weg is geraakt, is niet bekend. Op de plek van het ongeval was maar één rijstrook open door werken, zegt correspondente Renske Hedema.
4: Je kunt natuurlijk ook helemaal niet uitwijken dan, dus de vraag is, waarom geeft zo'n chauffeur een slinger aan de stuur als het niet nodig is? Maar er is geen enkele uitwijkingsmogelijkheid en daardoor is hij dus van de weg geraakt en is hij gekanteld.
0: Meestal zwaar bewolkt vandaag met af en toe wat lichte regen of een lokale bui. We halen rond 20 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag periode met regen en rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 10:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Bij het zware ongeval met de Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn 5 mensen gestorven. Dat heeft de politie daar zo net bekendgemaakt. 40 andere passagiers zijn gewond. Een aantal van hen heeft zware verwondingen. Om iets voor 5 gisteren namiddag raakte de bus van de weg af in de buurt van Davos. Hoe dat kwam is voorlopig nog niet duidelijk. In Antwerpen is het assiseproces begonnen over de dood van de 14-jarige Jaron. De jongen is 4 jaar geleden thuis overleden in Turnhout, maar de politie vond hem daar pas 2 maanden later. Zijn vader en 5 andere bewoners staan nu terecht voor moord. Ze zeggen dat de jongen ziek is geworden na een coronabesmetting, maar later is er in zijn lichaam een hoge dosis ketamine gevonden. Zijn moeder hoopt dat de doodsoorzaak duidelijk zal worden op het proces.
4: Er zijn vragen natuurlijk over de ketamine, hoe dat daar terecht is gekomen. We willen de waarheid weten. We willen weten wat er is gebeurd, wat er echt is gebeurd. Waarom weten we ook niet. Dus dat zijn de antwoorden waar we op aan het hopen zijn.
3: Mensen die hogere waarden van het schadelijke PFAS in het bloed hebben, zitten vaker ook met iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. Dat blijkt uit een studie in opdracht van het departement Zorg. Daarbij werd het bloed onderzocht van 1700 Vlamingen die voornamelijk in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd om de omgeving daar te hebben vervuild met PFAS. Die chemische stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is nog niet zeker dat de stoffen de afwijkende bloedwaarde echt veroorzaken, dus buurtbewoners moeten nog niet ongerust zijn, zegt professor huisartsgeneeskunde Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
5: Dat is niet zo dat al die mensen nu acuut problemen gaan krijgen of hebben en dat er op dit moment nodig is van individueel extra te behandelen en dergelijke meer. Maar het bevestigt wel de nood aan de blootstelling van mensen aan die PFAS te verminderen. Want natuurlijk de echte vraag is, wat gebeurt er op lange termijn? Daar hebben we natuurlijk te weinig gegevens voor.
3: En bijna 300 werknemers van het casino in Brussel dreigen hun werk te verliezen. Eind juli gaf de stad de vergunning om het casino de komende 15 jaar uit te baten aan een ander gokbedrijf dan het huidige. Maar die procedure zou niet juist verlopen zijn en de Raad van State heeft de beslissing geschorst tot er meer duidelijkheid is. Als er tegen eind deze maand geen duidelijkheid is, dan kan de huidige uitbater van het casino het contract van de werknemers opzeggen. Het is grijs met wat lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen begint mistig, na de middag meer zon en tot 22 graden. Zondag tot 19 graden met regelmatig regen of een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: geluisterd naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Gent is een middelbare school aan de Henleykaai ontruimd na bedreigingen. Dat bevestigt het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. De provincie kreeg een melding dat er deze voormiddag in de school geschoten zou worden. Directie, leerkrachten en leerlingen zijn meteen verwittigd en geëvacueerd naar een nabijgelegen museum. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk doen dalen. Dat heeft de rechtbank beslist na een klacht van de Orde van Vlaamse Balies, die alle advocaten vertegenwoordigt. Nu zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Over een half jaar moet die overbevolking grotendeels verdwenen zijn, zegt de rechtbank. Anders moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. En dat bedrag kan dan oplopen tot €45 miljoen. Intussen staken de vakbonden in de gevangenissen al 5 dagen. Sinds maandag wordt er actie gevoerd tegen de problemen zoals overbevolking en personeelstekort. En dat heeft gevolgen voor de gevangenen, zegt Ina Lodewijks, die moreel consulent is in de gevangenissen van Hasselt en Wortel.
4: Er zijn geen lessen of geen opleidingen. Het werk in de werkateliers gaat normaal niet door. Het essentieel werk gaat wel door en een aantal essentiële zaken, het dokterbezoek en dergelijke, gaat ook gewoon door. Het bezoek wordt ook afgeschaft. Dat is natuurlijk een heel saaie week. Dat betekent voor de meeste mensen 23 uur op cel zitten.
3: En bij een Oekraïense drone-aanval zijn 2 mensen gedood in Tula, ten zuiden van de Russische hoofdstad Moskou. 3 anderen raakten gewond. Oekraïne viel ook aan in het zuiden van Rusland. In Saratov is een olieraffinaderij getroffen en is een opslagplaats van webwinkel Ozon in brand gevlogen. De webwinkels zijn al vaker gebombardeerd in Rusland. Volgens Oekraïne ligt er militair materiaal opgeslagen. Het is grijs weer met wat lichte regen, zo'n 20 graden maximum. Morgen begint mistig, na de middag meer zon en tot 22 graden. Zondag tot 19 graden met regelmatig regen of buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Gent is een school ontruimd en 30.000 hectare bouwgrond wordt omgezet in landbouwgrond, natuur en bos. In Gent is een middelbare provinciale school aan de Henley-Kaai ontruimd na bedreigingen via het schoolplatform Smart School. Het provinciebestuur kreeg een melding dat er deze voormiddag in de school geschoten zou worden. Directie, leerkrachten en leerlingen zijn meteen verwittigd en geëvacueerd naar een nabijgelegen museum.
4: Ja, we wisten eigenlijk van niks en we moesten opeens allemaal naar beneden gaan. Gewoon in rijen naar buiten gaan, gelijk een brandoefening eigenlijk.
5: We zaten gewoon in de les en toen niks komen de leerkrachten en zeiden dat we allemaal naar buiten moeten. En dat was heel chaotisch, zou ik zeggen, maar dan komt buiten, de politie is overal en we weten van niks gewoon.
6: Ze zei tegen mij dat we de klas moesten verlaten wegens, ja, gewoon door de politie zelf.
3: Leerkrachten zagen vanmorgen berichten verschijnen over een schietpartij en een bommelding. De directie heeft daarop meteen beslist om uit voorzorg de schoolgebouwen te evacueren. Zo'n 400 leerlingen zijn veilig buiten intussen en de politie controleert het gebouw. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk laten dalen. Dat heeft de rechtbank beslist. Nu zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Als dat over een half jaar niet veel beter is, dan moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. En dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse Advocaten. En volgens advocaat Nicolaas Vinkier is het een historische uitspraak.
7: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn en het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
3: Intussen staken de vakbonden al 5 dagen tegen de overbevolking en het personeelstekort in alle gevangenissen. Die staking zou vanavond afgelopen moeten zijn. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. En dat legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. 30.000 hectare grond die eerst bedoeld was om op te bouwen, zal de komende jaren omgezet worden in 15.000 hectare landbouwgrond en 15.000 hectare natuur en bos. Om meer woningen te kunnen bouwen, zal het ook makkelijker worden om huizen op te splitsen en in de hoogte te gaan bouwen, zegt minister van Omgeving Jo Broens.
8: We moeten die ruimte, die open ruimte, niet verder blijven versnipperen of daarmee smossen. Ja, in bepaalde kernen dichter op elkaar gaan wonen, soms hoger gaan wonen, dan moet die publieke ruimte kwaliteitsvoller ingericht zijn. Het zal in de toekomst zo zijn dat niet iedereen meer die kans heeft op een individuele privétuin, maar dan moet die publieke ruimte, die moet dan natuurlijk zeer kwaliteitsvol worden ingericht en dat is iets wat we beogen.
3: Bij het zware ongeval met de Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn 5 mensen gestorven. 40 andere inzittenden zijn gewond. 3 van hen zijn zwaar gewond. Alle passagiers van de bus zijn Nederlandse senioren die in Oostenrijk op vakantie waren en in Zwitserland op uitstap waren geweest. Waarom de bus gisteren van de weg afreed is nog niet duidelijk. En bij een Oekraïense droneaanval zijn 2 mensen gedood in Tula, ten zuiden van de Russische hoofdstad Moskou. 3 andere mensen raakten gewond. Oekraïne viel ook aan in het zuiden van Rusland. In Saratov is een olieraffinaderij getroffen en is een opslagplaats van webwinkel Ozon in brand gevlogen. Die webwinkels zijn al vaker gebombardeerd. Volgens Oekraïne ligt daar militair materiaal. Het weer is meestal bewolkt met lichte regen, daarna buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en tot 21 graden. Zondag wat regen en buien en zachte temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Gent is een school ontruimd en 30.000 hectare bouwgrond wordt omgezet in landbouwgrond, natuur en bos. In Gent is een middelbare provinciale school aan de Henley-Kaai ontruimd na bedreigingen via het schoolplatform Smart School. Het provinciebestuur kreeg een melding dat er deze voormiddag in de school geschoten zou worden. Het personeel en 850 leerlingen zijn meteen uit voorzorg geëvacueerd. De politie doorzoekt het gebouw, zegt Kurt Moens van het provinciebestuur.
4: Er is een vermoeden dat er een account is gehackt van een leerling en vanuit dat account zijn er berichten verstuurd van mogelijk een schietpartij deze vanmiddag op school, maar ook een bommelding. Wij nemen dat ernstig, vandaar dat we ook die evacuatie gedaan hebben. Het onderzoek loopt, politie is aanwezig, zijn de gebouwen aan het controleren. We hebben ook de ouders van de leerlingen gecommuniceerd dat de school is ontruimd. De leerlingen van de laatste graad die konden de school verlaten en naar huis gaan.
3: De rechtbank heeft beslist dat de overheid de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk moet laten dalen. Nu zitten er 400 mensen opgesloten, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Als dat over een half jaar niet veel beter is, dan moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit in Gent. En dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse Advocaten. Volgens advocaat Nicolaas Vinkier is dat een historische uitspraak.
5: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn en het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
3: Minister van Justitie Verlinde bestudeert de uitspraak, maar ze zegt dat de regering al verschillende noodmaatregelen heeft genomen tegen die overbevolking in de gevangenissen. Vanaf 1 oktober komen er nieuwe maatregelen bij. Intussen staken de vakbonden al 5 dagen tegen de overbevolking en ook het personeelstekort in alle gevangenissen. Die staking zou vanavond afgelopen moeten zijn. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. Dat legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, maar ook natuur en landbouw. 30.000 hectare grond die eerst bedoeld was om op te bouwen, zal nu toch open ruimte blijven. En dat is voor de helft landbouwgrond en voor de andere helft wordt dat natuur en bos. De regering zal het ook makkelijker maken om woningen aan te passen, zodat er minder nieuw gebouwd moet worden, zegt minister van Wonen Melissa de Prateren.
6: Dat we het mogelijk maken om bijvoorbeeld grotere woningen naar 2 kleinere woningen om te schakelen. Vandaag willen mensen dat soms, maar is dat gewoon heel moeilijk om dat te doen. Wordt dat belemmerd, dus dat moet mogelijk worden. Er is ook al naar de laagbouw verwezen. Ook daar moet er toch mogelijkheid zijn om daar een laagje bovenop te doen zonder extra ruimte aan te snijden. Dus daar zijn zeker nog heel wat opportuniteiten die vandaag gewoon niet worden benut.
3: En bij het zware ongeval met de Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn 5 mensen gestorven. 40 andere inzittenden zijn gewond. De buschauffeur is licht gewond. Mogelijk kan zijn getuigenis helpen verklaren hoe de bus van de weg is geraakt. Correspondente Renske Hedema heeft meer informatie over de passagiers.
7: Dat is officieel bevestigd dat die bus vol zat met oudere mensen en dat het allemaal Nederlanders zijn. Er zijn geen andere nationaliteiten bij betrokken. Dus er zijn Nederlandse gewonden en 5 Nederlandse doden te betreuren.
3: Meestal zwaar bewolkt met lichte regen vandaag. Daarna enkele buien en temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist. Na de middag opklaringen en tot 21 graden. Zondag regen en zachte temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

dit liefdeslied is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

0: 102 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De middelbare school in Gent die werd ontruimd na bedreigingen vanmiddag blijft vandaag dicht. Er zal dus geen les meer gegeven worden. De bedreigingen werden online verspreid en worden nu onderzocht, zegt Caroline van den Bergen.
4: Naast het doorzoeken van het schoolgebouw gebeurt er natuurlijk ook nog een onderzoek naar wie achter die hacking zit van het account van de leerlingen. En van waaruit dus de meldingen via Smart School naar de leerkrachten zijn verstuurd hier in de school. Dus ook dat onderzoek is nog volop bezig. Maar het is duidelijk ook dat deze dreiging meteen zeer, zeer ernstig is genomen.
3: Als dit een valse bommelding zou geweest zijn, dan staan daar strenge straffen op. Boetes, maar ook een gevangenisstraf tot 3 jaar effectief. De vrouw van wie het lichaam gisteren was aangespoeld op het strand van Oost-Duinkerke is geïdentificeerd. Het is een oudere vrouw die al een tijd vermist was. De vrouw was verwond in het gezicht, maar dat is in zee gebeurd. Er is dus geen sprake van kwaad opzet, zegt het parket. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. Daarin staat waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, maar ook natuur en landbouw. 30.000 hectare grond die bedoeld is om op te bouwen, zal de volgende jaren voor de ene helft omgezet worden in landbouwgrond en voor de andere helft in natuur en bos. Maar ook voor bedrijven zijn er nog altijd mogelijkheden om uit te breiden, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
5: We weten allemaal dat er nog altijd nood is aan beschikbare bedrijventerreinen. Wel, we gaan nu zorgen door eigenlijk meer mogelijkheden te geven aan ondernemers, meer flexibiliteit te geven om bijvoorbeeld in de hoogte te gaan of minder tussenstroken die moeten vrijgelaten worden en dergelijke meer. Te zorgen dat men eigenlijk meer kan gaan doen met diezelfde ruimte. En dat zijn de verstandige manieren die we met dit plan op tafel leggen.
3: En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 doden en 8 gewonden gevallen bij Russische drone-aanvallen op 2 tankstations. Een van de gewonden is een hulpverlener die werd geraakt door een tweede aanval op een van de tankstations, kort na de eerste. Het is de 2e dag op rij dat Rusland tankstations aanvalt in Kiev. De laatste maanden gebeurde dat al vaker, maar in andere delen van Oekraïne, dichter bij het oorlogsfront. Rusland probeert het leven van gewone Oekraïners zoveel mogelijk te verstoren, ook met aanvallen op logistieke centra. Dat geeft dan bijvoorbeeld problemen bij de bevoorrading van supermarkten in het land. Meestal zwaar bewolkt met lichte regen, later ook enkele buien, temperaturen tot 20 graden nog vandaag. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag klaart het op en krijgen we tot 21 graden. Zondag regen en buien en zachte temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op Facebook.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.
3: Zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezedig je politieke landkaart. Of overal alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze zijn klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet helemaal.

Luister naar Radio 2 Relax de hele dag lang op VRT Max. Radio 2.

0: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het netwerk tegen armoede is bezorgd over de stijgende huurprijzen. Een heel uiteenlopende en groeiende groep mensen kan geen huurwoning meer vinden die betaalbaar is. Vanmorgen werd bekendgemaakt dat de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen voor het eerst boven de 1000 euro per maand is gestegen. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, maar dat is tegenwoordig niet zo evident, zegt Heidi Degereks van het netwerk tegen armoede.
1: Het kan zowel gaan over jongeren die aan hun eerste job starten, maar ook heel veel alleenstaande, vooral moeders trouwens, die bijvoorbeeld in echtscheiding achter de rug gaan. Het gaat over mensen die een uitkering trekken, die bijvoorbeeld ziek zijn, maar het gaat evengoed over hooggeschoolde middenklassers die in de problemen komen. Als je meer dan de helft van je inkomen uitgeeft aan die huurprijs, kom je gewoonweg niet toe. Dan heb je onvoldoende middelen over om te eten, om energie te betalen, internet, maar ook school- en dokterskosten.
0: Er blijft discussie over 13 studenten die vanuit Gaza naar België zouden komen. Ze hebben de toelating van een universiteit om hier te komen studeren, maar de regering moet hen eerst helpen om vanuit Gaza weg te geraken. De partijen Les Engagés, Vooruit en CD&V vinden dat ons land dat moet doen. MR en N-VA zijn er tegen. Zij vrezen dat de studenten hier zullen proberen te blijven en niet zullen terugkeren naar Gaza na hun studie. Nu er opnieuw geen akkoord is, zullen de studenten niet meer voor het begin van het academiejaar in ons land geraken. Studio 100 zal uiteindelijk toch geen nieuw tijdelijk theater bouwen in het recreatiedomein van Sport Vlaanderen in Hofstade. Daardoor zal de musical Hallo Radio 2 voorlopig uitgesteld worden. Naarmate het bouwproject van Studio 100 in Hofstade vorderde, werd duidelijk dat er verschillende extra kosten en praktische problemen waren. Er werd ook recent beroep aangetekend tegen de vergunning, waardoor de speelperiode van de musical ingekort zou moeten worden, waardoor er dan weer minder inkomsten zouden zijn. Als jij al een ticket kocht voor Hallo Radio 2, dan krijg je dat terugbetaald. Studio 100 onderhandelt intussen met andere mogelijke locaties voor een nieuw tijdelijk theater. En in New York in de Verenigde Staten is een herdenkingsceremonie aan de gang voor de slachtoffers van de aanslagen op 11 september. Dat is vandaag precies 25 jaar geleden. Bij die aanslagen vielen zeker 3000 slachtoffers. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York en in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in een veld in Pennsylvania. De namen van de slachtoffers worden voorgelezen door hun nabestaanden.
2: Andrew Alamena.
3: Margaret Ann Alaria.
2: Gary M. Albera.
3: John Leslie Albert.
2: Peter Craig Alderman.
0: Alle nog levende voormalige Amerikaanse presidenten zijn erbij in New York en de huidige president Trump geeft een toespraak in het Pentagon in Washington. Meestal zwaar bewolkt, lichte regen, later buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken, na de middag klaart het op en krijgen we tot 21 graden. Zondag regen, maar wel zachte temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de valse bommelding en dreiging om te schieten in een school vanmorgen in Gent. De provinciale middelbare school aan de Henleykaai werd ontruimd na 2 dreigberichten. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent in de buurt werd geëvacueerd. De politie doorzocht het gebouw met een explosievenhond, maar er werd niets gevonden. Intussen is de omgeving weer vrijgegeven. De politie heeft dus een verdachte van 15 gearresteerd en hij zal verhoord worden. Vanaf volgend jaar kun je met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist zonder voorschrift van je huisdokter. De federale ministerraad heeft dat zo net goedgekeurd. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, nekpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari dus zelf de diagnose maken en ook een behandeling opstarten, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
4: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de kinesitherapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
3: Het netwerk tegen armoede is bezorgd over de stijgende huurprijzen. Een heel uiteenlopende en groeiende groep mensen kan geen huurwoning meer vinden die betaalbaar is. Vanmorgen werd bekendgemaakt dat de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen voor het eerst boven de 1000 euro per maand is gestegen. En iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, maar dat is tegenwoordig niet zo evident, zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
5: Het kan zowel gaan over jongeren die aan hun eerste job starten, maar ook heel veel alleenstaande, vooral moeders trouwens, die bijvoorbeeld in echtscheiding achter de rug gaan. Het gaat over mensen die een uitkering trekken, die bijvoorbeeld ziek zijn. Maar het gaat evengoed over hooggeschoolde middenklassers die in de problemen komen. Als je meer dan de helft van je inkomen uitgeeft aan die huurprijs, kom je gewoonweg niet toe. Dan heb je onvoldoende middelen over om te eten, om energie te betalen, internet, maar ook school- en dokterskosten.
3: En er blijft discussie over 13 studenten die vanuit Gaza naar België zouden komen. Ze hebben de toelating van hun universiteit om hier te komen studeren, maar onze regering moet hen eerst helpen om uit Gaza weg te geraken. De partijen Les Engagés, Vooruit en CD&V vinden dat ons land dat moet doen. MR en N-VA zijn er tegen. Zij vrezen dat de studenten hier zullen proberen te blijven en niet zullen terugkeren naar Gaza na hun studie. Nu er opnieuw geen akkoord is, zullen de studenten niet meer voor het begin van het academiejaar in België geraken. Zwaar bewolkt met lichte regen en enkele buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen start met lage wolken, na de middag klaart het op en krijgen we tot 21 graden. Zondag regenachtig, maar wel zachte temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio.

Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack.

0: Het is 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Binnenkort kan je naar de kinesist zonder doktersbriefje als je milde klachten hebt. En in de VS worden de aanslagen van 25 jaar geleden herdacht. Vanaf volgend jaar kun je dus met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist zonder voorschrift van je huisdokter. De federale ministerraad heeft dat goedgekeurd vanmiddag. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, nekpijn, een tenniselleboog of spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari zelf de diagnose maken en ook een behandeling opstarten, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
1: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de klinische therapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
0: De beroepsvereniging van kinesisten is blij, maar tegelijk ook wel teleurgesteld omdat alleen kinesisten met een masterdiploma mogen behandelen zonder doktersvoorschrift. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de valse bommelding vanmorgen in Gent. Een provinciale school werd er ontruimd na 2 dreigberichten via Smart School. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent werd geëvacueerd. De politie doorzocht het gebouw met een explosieve hond, maar vond niets. De jongen van 15 die opgepakt is, is een leerling van de school. En de politie zal hem nu verhoren en dan zal het parket beslissen wat er met hem gebeurt, zegt Lisa de Wilde.
2: Dat kunnen verschillende zaken zijn. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een parketgesprek. Dus dat eigenlijk de jongen die het samen met zijn ouders wordt uitgenodigd op het parket om de draagwijdte te bespreken van zijn acties. Maar die kan ook voorgeleid worden voor de jeugdrechter. En het kan ook de jeugdrechter zijn die dan verschillende zaken oplegt. Of bijvoorbeeld zelfs beslist tot de plaatsing in een gesloten instelling.
0: Er zijn mogelijk 5 mensen besmet geraakt met het Westnijl-virus in ons land. Dat zegt het departement Zorg. De besmettingen zouden gebeurd zijn in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen, waar het virus eerder ook al was vastgesteld bij paarden. Het Westnijl-virus wordt verspreid door muggen en is voor mensen niet zo gevaarlijk. Maar een kleine minderheid wordt er heel erg ziek van. De overname van het festival Pukkelpop door Live Nation mag doorgaan. Dat heeft de Belgische mededingingsautoriteit BMA beslist, die toeziet op eerlijke concurrentie. Live Nation is ook eigenaar van Rock Werchter en Graspop Metal Meeting. En er werd gevreesd dat het bedrijf met die overname van Pukkelpop te veel macht in de festivalwereld zou krijgen. Maar omdat Pukkelpop een aparte organisatie wordt binnen Live Nation, heeft de BMA geen probleem met de overname.
3: Live Nation zal alleen een recht hebben op de winst en zal de risico van mogelijke verlies ook dragen, maar zal niet betrokken zijn in de beslissingen rond de organisatie van het festival.
0: In New York worden de slachtoffers herdacht van de aanslagen op 11 september, vandaag precies 25 jaar geleden. Bij die aanslagen vielen zeker 3000 doden. Terroristen kaapten toen vliegtuigen en vlogen daarmee in de 2 torens van het World Trade Center in New York en ook in het Pentagon. Een 4e vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. President Trump is niet in New York. Hij woonde een herdenking bij in het Pentagon in Washington. En hij verwees er naar de oorlog die de VS nu voert met Iran. Die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan maken, zei Trump. Hij noemde Iran ook de grootste sponsor van terrorisme in de wereld.
4: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
0: Vanavond nog kans op enkele buien, daarna droog met kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen veel lage wolken 's morgens, daarna af en toe opklaringen en 21 graden maximum. Zondag meestal grijs met regen en buien, rukwinden aan zee, maar het blijft wel zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.
6: Radio 2 Relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Binnenkort kan je naar de kinesist zonder doktersbriefje als je milde klachten hebt. En in de VS worden de aanslagen van 25 jaar geleden herdacht. Vanaf volgend jaar kun je met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist zonder voorschrift van je huisdokter. De federale ministerraad heeft dat goedgekeurd. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, nekpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari zelf de diagnose maken en ook een behandeling opstarten, zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
4: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de kinesitherapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
3: De beroepsvereniging van kinesisten is blij, maar tegelijk ook wat teleurgesteld, omdat alleen kinesisten met een masterdiploma mogen behandelen zonder doktersvoorschrift. Op het assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon hebben de 6 beschuldigden vanmiddag een eerste keer gesproken. De jongen werd 4 jaar geleden doodgevonden bij hem thuis in bed en hij bleek al 2 maanden eerder overleden. Zijn vader en 5 andere volwassenen die bij de jongen inwoonden staan nu terecht voor moord. Maite Piessen volgt het proces.
5: De vader van Jairon en 5 huisgenoten zeggen al 4 jaar dat de jongen wat ziek was. Hij was grieperig en kon niet goed eten, maar ze hadden nooit verwacht dat hij zou sterven. Ook vandaag, voor het Assisehof, kunnen ze niet uitleggen hoe het komt dat niemand een dokter heeft gebeld. Volgens hun advocaten hebben ze alles fout ingeschat, met zware maar onbedoelde gevolgen. Jairons moeder is er dan weer van overtuigd dat haar zoon vergiftigd is. Daarom staan de 6 beschuldigden hier dan ook terecht voor moord. Vraag is of op dit assiseproces duidelijk zal worden waaraan Jairon precies gestorven is.
3: 5 mensen in Vlaanderen zijn mogelijk besmet met het Westnijlvirus, dat zegt het departement Zorg. De besmettingen zouden gebeurd zijn in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar het virus eerder was vastgesteld bij paarden. Het Westnijlvirus wordt verspreid door muggen en de meeste mensen voelen er niets van. In Nederland waren er wel al eerder besmettingen en er zijn toen 3 mensen gestorven. Maar voor de meeste is het virus ongevaarlijk en leidt het hooguit tot grieperige symptomen. President Trump is niet aanwezig in New York. Hij woonde een herdenking bij in het Pentagon in Washington, want vandaag worden de aanslagen van 25 jaar geleden op 11 september herdacht. Op die herdenking in New York zijn geen toespraken van politici toegestaan. In het Pentagon kon Trump wel speechen. Hij greep het moment aan om de oorlog die de VS nu voert met Iran nog eens te verantwoorden. En die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan maken.
6: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. Will never ever have a nuclear weapon.
3: En Trump noemde Iran de grootste sponsor van terrorisme in de wereld. In de wielerronde van Spanje heeft de Ier Eddy Dunbar de 19e etappe gewonnen. Op de slotklim was Dunbar de sterkste in de vroege vlucht. De Spanjaard Enric Mas behoudt de rode leiderstrui. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Nederland met 1-3. Morgen is er al de 2e groepsmatch en dat is tegen Finland. Vanavond kans op enkele buien, daarna droog met later mist en minima rond 10 graden. Morgen start met lage wolken en mist, daarna af en toe opklaringen bij 21 graden. Zondag meestal grijs met regen en rukwinden aan zee, maar het blijft zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Wie milde spier- of gewrichtsklachten heeft, kan vanaf januari terecht bij een kinesist zonder doktersvoorschrift. Dat heeft de regering beslist. De kinesist mag de diagnose maken en de behandeling opstarten en 7 sessies worden dan terugbetaald. De beroepsvereniging van kinesisten is blij, maar ook teleurgesteld, omdat alleen kines met een masterdiploma mogen behandelen zonder doktersvoorschrift, zegt Peter Bruinhoogen van de vereniging.
1: Momenteel worden dus wel 1 op de 3 kinestherapeuten in België uitgesloten om directe toegang toe te passen. Dat gaat om een 10.000 kinestherapeuten van de 30.000 praktiserende. Dat zijn dan de professionele bachelors. Dan gaat je eigenlijk de patiëntveiligheid gaan bekijken op basis van een diploma en niet op basis van verworven competenties. En dat zijn we toch wat onthoofd.
0: Er zijn nu ook in Vlaanderen mogelijk mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus, dat zegt het departement Zorg. Het gaat om 5 mensen in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. Er waren al besmettingen vastgesteld met paarden en vogels in ons land. Dat er ook mensen wellicht besmet zijn nu is niet verwonderlijk. Dat zegt Anneleen de Zadeleer van het departement Zorg.
2: Het is zo dat 5 inderdaad veel klinkt, maar het is ook eerder een gevolg van meer awareness bij artsen. Er wordt ook meer getest en het virus circuleert sterker in heel Europa deze zomer. Dus daarom dat het virus zich ook verder heeft kunnen verspreiden onder onze lokale vogel- en muggenpopulatie.
0: In Nederland zijn 3 mensen gestorven na een besmetting, maar voor de meeste mensen leidt het hooguit tot grieperige symptomen. Sport in de wielronde van Spanje heeft de Ier Eddy Dunbar de 19e etappe gewonnen. Op de slotklim van de bergetappe was Dunbar de sterkste van de vroege vluchters. De Spanjaard Enric Mas behoudt de rode leiderstrui. De Vuelta eindigt komende zondag. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Nederland met 1-3. Morgen is al de 2e groepswedstrijd, dan is de tegenstander Finland. Het weer vanavond is het bewolkt met kans op buien in het centrum en het oosten. Vannacht overal droog met kans op nevel en mist bij temperaturen tot 13 graden. Morgen begint grijs met mist en nevel. Daarna af en toe opklaringen, meestal droog, temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. De jonge vrouwen en mannen hebben de toelating van Belgische universiteiten om naar ons land te komen voor hun studie of onderzoek. Maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage en ook bij CD&V is er geen begrip. Dat zegt Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
4: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
3: Ja, en de afspraak op vrijdag is zo meteen te zien op VRT Canvas om 8:55. Er zijn nu ook in Vlaanderen wellicht mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus, dat zegt het departement Zorg. Het gaat om 5 mensen in Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. De kans dat er nog meer mensen besmet zijn is groot, dat zegt Karin Moijkes van het departement Zorg, maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van.
5: We denken zelfs dat er ook vandaag al wel meer mensen zouden kunnen besmet zijn. Want we mogen niet vergeten dat 80% van wie gebeten is door zo'n mug eigenlijk totaal geen symptomen ontwikkelt en dus gewoon niet ziek wordt. Er is maar een 20% die een griepachtig symptoom zal gaan ontwikkelen. Die denkt aan koorts, aan hoofdpijn. En 1%, amper gelukkig 1%, die neurologische problemen gaat ontwikkelen. Dus dat is zeer beperkt.
3: In Nederland zijn 3 mensen die besmet waren met het virus overleden. Het nieuwe controlesysteem voor thuisverplegers zal worden uitgebreid naar andere zorgberoepen. Via de controle wordt duidelijk wie buitensporig veel prestaties aangeeft bij de mutualiteiten. Bij de thuisverplegers is er een maximum aantal prestaties vastgelegd en dat is gekoppeld aan een maximum bedrag. En ook bij tandartsen en kinesisten is zo'n limiet afgesproken. Het weer vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog met kans op nevel en mist. Temperatuur tot 13 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist en mogelijk wat motregen. Vanaf de middag krijgen we zon en wolken. Blijft droog, temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er waren de voorbije zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er bijvoorbeeld veel minder zweefvliegen. En dat heeft gevolgen voor de planten, maar ook voor de economie. Dat zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
1: Bestuivende insecten die spelen eigenlijk een hele belangrijke rol in de natuur. Dat is de smeerolie in de natuur, zeg maar. Het proces van de bestuiving van planten, dat is eigenlijk ook economisch een heel belangrijk proces. Dus als er minder zweefvliegen zijn, dan is dat bijvoorbeeld ook voor fruittelers geen goed nieuws.
0: Er waren de afgelopen zomer ook opvallend minder wespen. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. De jonge vrouwen en mannen hebben de toelating van een Belgische universiteit om naar ons land te komen voor een studie of onderzoek, maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip, dat zei Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
2: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
0: De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het zware busongeval gisteren in Zwitserland kunnen dit weekend al terug naar huis. Dat zegt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross, die de patiënten zal begeleiden tijdens de repatriëring. Bij het ongeval met de Nederlandse reisbus vielen 5 doden en 40 mensen zijn gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De reisorganisatie heeft wel contact gehad met de chauffeur die lichtgewond is geraakt. Je hoort directeur Arjan Koster.
3: De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen. Joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten we hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Daar is het nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
0: Volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. In het voetbal speelt Anderlecht vanavond op bezoek bij KV Mechelen. De nummer 11 tegen nummer 15 in de stand is dat. De wedstrijd is zowat een kwartier aan de gang. Het staat daar nog 0-0. Vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog, kans op nevel en mist en tot 13 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Na de middag zon en wolken blijft droog, temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 40.

Als je mijn gedachten

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Tien uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaberis. De kans dat er nog meer mensen in ons land besmet zijn met het West-Nijl-virus is groot, maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van. Dat zegt het departement Zorg, nu er wellicht 5 mensen besmet zijn geraakt in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen. 80% van de mensen voelt er niets van, maar het kan gevaarlijk zijn als je een zwakke gezondheid hebt. En er is geen vaccin, zegt Carine Moijkens van het departement Zorg.
4: Nee, wanneer mensen ziek worden, dan gaan wij ze uiteraard behandelen voor de ziekte die ze hebben. De zwaarste problematiek, de neurologische, kan bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking zijn. Dan gaan we die uiteraard wel laten behandelen. Zeker 's avonds, bij valavond, bij schemering, komen die muggen naar buiten. Draag lange mouwen, bescherm u eventueel met een bepaald product. Wees alert op dat er een besmette mug kan rondvliegen in uw buurt en u inderdaad kan steken.
3: Er waren de afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er veel minder zweefvliegen, die voor het bestuiven van fruitbloesems belangrijk zijn. En ook wespen waren er veel minder. Die vinden we vaak hinderlijk, maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
5: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet, want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
3: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of admiraalvlinder, te herkennen aan zijn uniform in zwart, oranje en wit. De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het zware busongeval gisteren in Zwitserland kunnen dit weekend al terug naar huis. Dat zegt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross, die de patiënten zal begeleiden. Bij het ongeval met de Nederlandse reisbus vielen 5 doden, 40 mensen zijn gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De reisorganisatie heeft wel contact gehad met de chauffeur die lichtgewond is. Jouw directeur Arjan Koster.
6: De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen. Joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten we hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Dat is het nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
3: En volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. Sport in Canada heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde hij het voor de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Het hoogtepunt is het WK over 2 weken. In de hoogste voetbalklasse ontvangt KV Mechelen Anderlecht de nummer 15 tegen de nummer 11 in de stand. Glenn Martens in de tweede helft. Hoe staat het daar?
7: Nog altijd 0-1 voor Anderlecht na een teleurstellende eerste helft waarin dat Paarswit echt wel de bal kreeg van KV Mechelen. Er iets te weinig mee deed, weinig concreet doelgevaar kon creëren tot het einde van die eerste helft. Dan was er plots een versnelling bij Paarswit en fraai afgewerkt door Bente Jepp. Goed voor de 0-1. KV Mechelen is offensief onmondig. Ook in het begin van die tweede helft Anderlecht krijgt opnieuw de bal van de thuisploeg. Maar opnieuw, net als in die eerste helft, is het moeilijk om tot kansen te komen. En zo na een uur voetballen dus de 0-1 voorsprong voor Anderlecht op het veld van KV Mechelen.
3: Dank je, Glenn. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In een tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Vannacht droog met opklaringen, kans op nevel en mist en tot 12 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaperis. In Normandië is vanavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. Eén wagon is gekanteld, vier wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn 44 mensen gewond geraakt. Er zaten zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Er waren de afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten, dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er veel minder zweefvliegen en die zijn belangrijk voor het bestuiven van fruitbloesems. En ook wespen waren er veel minder. Die vinden we vaak hinderlijk, maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
4: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet, want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
3: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of admiraal vlinder, te herkennen aan zijn uniform in zwart, oranje en wit. Sport in de hoogste voetbalklasse heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Het verslag dat geef ik over een uurtje, dat is er nog niet. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen in Canada. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Die eindigt met het WK wielrennen over twee weken.
5: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen. Maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen en uiteindelijk... Wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen, heb ik ook vooraf gezegd. Een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste anderhalve kilometer, dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
3: Het weer vannacht droog met opklaringen, kans op nevel en mist bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog, temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 40.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. Zij hebben toelating van een Belgische universiteit om naar ons land te komen voor hun studie of onderzoek. Maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip, dat zei Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
1: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl dat er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
0: In Normandië is vanavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. Eén wagon is gekanteld en 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn 44 mensen gewond geraakt, van wie er 1 in kritieke toestand is. Er zaten zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Sport in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Een verslag van Glenn Martens.
2: Een zuinige en vooral moeizame zege voor Anderlecht dat opnieuw niet sprankelde. De bezoekers hadden wel het meeste balbezit, maar voetbalden te traag om echt gevaarlijk te zijn. 0-0 halfweg leek logisch tot Paarswit op slag van Ruspot versnelde en Bentayeb aan de eerste paal de 0-1 binnenduwde. Ook na de pauze leverde het vele balbezit van Anderlecht nauwelijks iets op. Mechelen bleef zo in de wedstrijd en kwam in het slot zelfs dicht bij de gelijkmaker, maar Kozeman stond pal. 0-1 dus, voor Anderlecht een broodnodige zege. KV Mechelen blijft met 2 op 18 hangen in de kelder van het klassement.
0: Ja, Anderlecht springt naar de 7e plaats. Doelman Colin Kozemans is tevreden.
3: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, de tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen. En zoals gezegd, drie punten het belangrijkste.
0: In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het van de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Die eindigt met het WK over 2 weken.
4: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen. Maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer. Dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk. Dus heel tevreden.
5: Der geht an Jappe den Dievel aus Belgien.
0: Jappe den Dievel uit Oostkamp in West-Vlaanderen is tweede geworden in de prestigieuze internationale muziekwedstrijd in München voor Fagot. Den Dievel 22 kreeg ook de publieksprijs. Een impressie uit het concerto van Von Weber.

Vannacht is het droog met opklaringen, kans op nevel en mist en tot 12 graden. En morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Zondag is het zwaar bewolkt met regen en buien en dan nog tot 21 graden. Zo vrijdag 11 september zit erop. Een goede nacht. Radio 2. Je luistert naar Radio

Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn in de Middellandse Zee gegooid. Die komt wel ergens uit, zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik beliefde.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: ik heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 40.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Normandië is vrijdagavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. 1 wagon is gekanteld, 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn er 44 mensen gewond geraakt en er zaten zowat 180 passagiers in de trein. Volgens de Franse media zou die trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Saoedi-Arabië heeft een oliepijpleiding moeten sluiten nadat die was geraakt door projectielen, vermoedelijk drones. Op satellietbeelden zijn rookwolken te zien en er zouden ook verschillende gewonden zijn. Volgens de Saoedische autoriteiten kwamen die drones vanuit Irak. Mogelijk zitten milities die banden hebben met Iran achter de aanval. Eerder deze week al hebben Houthi-rebellen in Jemen steden en energieinfrastructuur in Saoedi-Arabië aangevallen. Ook zij krijgen steun van Iran. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. Vannacht wordt de andere halve finale tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe ook nog gespeeld. En in het voetbal heeft Anderlecht gisteravond met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Ben Tayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met maar 2 punten. De ploeg heeft wel nog vertrouwen in trainer Fred van der Biest. Dat zegt toch KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
1: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons. En we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
0: Vannacht is het droog met opklaringen, kans op nevel en mist ook, temperaturen rond 12 graden. De dag begint dan grijs met nevel en mist en mogelijk ook wat motregen. Later krijgen we dan zon en wolken en blijft het voor de rest van de dag droog met maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt, regen en buien en iets frisser, 21 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Saudi-Arabië heeft een oliepijpleiding moeten sluiten nadat die was geraakt door projectielen, vermoedelijk drones. Op satellietbeelden zijn rookwolken te zien. Er zouden ook verschillende gewonden zijn. Volgens de Saoedische autoriteiten kwamen die drones vanuit Irak. Mogelijk zitten milities die banden hebben met Iran achter de aanval. Eerder deze week al hebben Houthi-rebellen in Jemen steden en energieinfrastructuur in Saudi-Arabië aangevallen. Ook zij krijgen de steun van Iran. In Toronto, Canada, is Le Faux Soir, de nieuwe film van Michael R. Roskam, in première gegaan. Het waar gebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet is er toen in geslaagd om een clandestine versie te drukken waarin ander nieuws stond en waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu nog is dat verhaal relevant, zegt regisseur Michael Roskam.
4: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigentijds verhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
3: De film Le Faux Soir komt bij ons begin december in de zalen, maar is dus nu al voorgesteld in Toronto, Canada. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karin Khachanov in 3 sets. De andere halve finale tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe is daarnet begonnen. En in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen gisteravond op het veld van KV Mechelen. Ben Tayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. Anderlecht-doelman Colin Kozemans is tevreden met die overwinning.
5: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, de tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen en... Ja, zoals gezegd, 3 punten het belangrijkste.
3: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. Vannacht is het droog met opklaringen en later ook kans op nevel en mist. Minimaal rond 12 graden. Straks begint de dag grijs, opnieuw met nevel of mist. En mogelijk ook wat motregen, maar uiteindelijk wordt het wel droog en krijgen we zon en wolken. En maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen en 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.